Ja, Hall of Fame drum. Hall of Fame, Hall of Fame, Hall of Fame drijver. Daar gaan stampen, vol die moeite bij de trein. Die roept bij de nacht, die slaan van toch. Lijkt anders vriend, die zal Hall of Fame drum. Hall of Fame, Hall of Fame, Hall of Fame drijver. Daar gaan stampen, vol die moeite bij de trein. Die roept bij de nacht, die slaan van toch. Lijkt anders vriend, die zal Hall of Fame drum.